0: how to be saved and know it. How to be saved and know it.
1: This broadcast is sponsored by the People's Gospel Hour, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Our United States address, the People's Gospel Hour, Box 55862, Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
2: CFAM 950, Family Friendly Radio.
3: Now, Die Harlicher Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
4: Herrliche Botschaft des Heils, Halt und Dorf ewig neu.
5: Dit is de Herrliche Botschaft en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselje opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

De engel had Maria gezegd dat zij woord een klein jongenskind in deze wereld aanbrengen. En dit woord die zijn, voor wem zij geleerd horen, Israël er Messias. Aber de engel zegt er, in Lukas kapitel 1, 35, de heilige geest wordt over die komen. En den allerhechsten zijn de kracht wordt als een schotte over die komen. Door wein wordt de helja, de